0: Zeg maar dat is. Ze is er namens.
1: Brigitte Manalie. Bien pats met ons. Een chitras met ons. Ciao, dat is wel zit daar. Ciao. Nou, wij zijn talak, ja. Wij zijn talak. 24 september. Stel hem om 7 in de kalender. En je is kadamies. En dat is toen moms. Dus lumpje is de boer. Wie gewaad. Rodrigo en Rauls. Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr atāl nāk rokas spiedēt. Suminātums veicināt arī dzimšanas dienās, ja nu paskatāmies nedaudz tā. Kas mums te ir? Noteikti mums ir jāapsveic Edgars Znotiņš, diriģents, kor diriģents. Sumināts un sveicināts, kā koristu vidū ļoti iecienīts diriģents. Tā skatos pasaules mērogā, tad mums ir rekur amerikāņu aktieris no Star Wars. Leģendārās filmas Marks Hamills. Arī dzēnā pasaulē ļoti, ļoti iemīļotais aktieris Maikls Douglas. Arī dzēnā suminācis un sveicināts dzimšanas dienā. Būs zelta dziesma, draugi mīļie, būs viss no viss. Būs, kam ir jābūt parasti otrā cēlienaikā. Pievienosim zelta dziesmu, starp citu ir viens mākslinieks, kurš šodien gan aktieris statusā ir, gan arī dzēnā repers viņš arī ir. Vārds viņam ir Vils. Uzvārdu minēšu nedaudz vēlāk. Teddy Swim turpinājumā.

0: Daar zit net een keer appa tegen.
1: Ciao,
0: Ego.
1: Ciao. Vanuit ons de kwarme de deel story
0: Laka.
2: Ik ga grieden.
0: Ik ben een schat, ik sta in jouw tafel. Ik ga grieden, boer de kor, geisa. Laka. Ar mūsu divstūra starā, tā ir autopilotā 25. septembrī. Iedomājies! Ja